0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek.

Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in de Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar... weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden... en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan... maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuige zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed... en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open. Een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht... om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton... Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: got news for you.
1: You better listen.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. Het vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationstraat 30 in Zelhem.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weird.
5: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
6: Verheij uit Toldijk laten komen.
5: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
6: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
5: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
6: Mooi, zij ook.
7: Verheij Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's.

0: Bekijk de vacatures op verheiteldijk.nl.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Streekvervoerder Arriva heeft haar plannen voor een laadplein in Terborg aangepast. In eerste instantie was er sprake dat er ook een bussenstalling zou komen. Maar dit gaat niet meer door. Ook gaat de vervoerder geen extra busritten inzetten tussen Terborg en Gaanderen. In plaats van die stalling komt er een laadpunt voor batterijpakketten, die vervolgens naar de busstalling van Arriva in Doetinchem worden gebracht. Daar wordt de opgeslagen energie gebruikt om elektrische bussen op te laden. Tussen Terborg en Doetinchem rijden straks maximaal 6 vrachtwagens per etmaal om de batterijpakketten te vervoeren. De vervoerder wil op 13 december starten met de nieuwe werkwijze. Een woordvoerder van Arriva benadrukt dat de waterstofbussen gewoon blijven rijden en niet zullen verdwijnen uit het Achterhoekse straatbeeld. Bij een ongeval bij Ulft zijn vrijdagochtend 2 auto's zwaar beschadigd geraakt. Bij de botsing zijn geen gewonden gevallen, wel moest de moeder met haar baby ter controle naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 10 uur op de Oude IJsselweg bij Ulft. De bestuurder van één van de auto's wilde de Scholtenhof oprijden. Dit zag een tegemoetkomende automobiliste niet op tijd, met een botsing tot gevolg. Door de botsing draaide één van de auto's 180 graden, de ander belandde in de sloot. 4 punten uit 7 wedstrijden en hekkensluiten van de keukenkampioendivisie. Het is de harde realiteit voor de Graafschap. De competitiestart is voor de superboeren ver onder de maat, maar trainer Thomas Duivenvoorde blijft vertrouwen houden in zijn ploeg. Zondag moet thuis tegen FC Den Bosch de broodnodige winst volgen. Tegen FC Den Bosch wil Duivenvoorde voor eigen publiek in ieder geval niet massaal achteruit gaan lopen. Ondanks de slechte competitiestart rekent de trainer zondag opnieuw op een goed gevulde Vijverberg. Dat de supporters de ploeg blijven steunen, maakt indruk op hem. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Radio Ideaal. Wat jij wil horen.
2: Wat jij wil horen.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Hey, buurman.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
0: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
2: Je luistert naar Radio.

0: Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd en daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
4: Geen idee. Snoeien?
3: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
4: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
4: Top.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eukelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eukelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eukelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securtech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt Securtech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. Securtech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via securtechnederland.nl.
9: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
10: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan wordt we

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQ Tech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
2: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationstraat 30 in Zelhem.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel. Bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

Wat ik wil zeggen en uit wil leggen, dat is de taal van mijn eigen gevoel. Het zijn wel woorden die jij wilt horen, maar het belangrijkste.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Smit. Op de Koepoortwal in Doesburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist van de weg geraakt en tegen een woning gebotst. De auto schoot door een tuin en kwam tegen de gevel van het huis tot stilstand. De bestuurder had door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloren. De auto raakte eerst een verkeerscel, schoot vervolgens van de weg en reed de tuin in. Door de klap werd een deel van de pui uit de woning gereden en stortte ook een stenen muur in. De bestuurder bleef ongedeerd. Streekvervoerder Arriva heeft haar plannen voor een laadplein in Terborg aangepast. In eerste instantie was er sprake dat er ook een bussenstalling zou komen, maar dit gaat niet meer door. Ook gaat de vervoerder geen extra busritten inzetten tussen Terborg en Gaanderen. In plaats van die stalling komt er een laadpunt voor batterijpakketten, die vervolgens naar de busstalling van Arriva in Doetinchem worden gebracht. Daar wordt de opgeslagen energie gebruikt om elektrische bussen op te laden. Tussen Terborg en Doetinchem rijden straks maximaal 6 vrachtwagens per etmaal om de batterijpakketten te vervoeren. De vervoerder wil op 13 december starten met de nieuwe werkwijze. Een woordvoerder van Arriva benadrukt dat de waterstofbussen gewoon blijven rijden en niet zullen verdwijnen uit het Achterhoekse straatbeeld. Burgemeester Mark Bouwmans van de gemeente Doetinchem vertrekt. Vanaf 1 december wordt Bouwmans de nieuwe voorzitter van de Vereniging Hogescholen in Den Haag. De Vereniging Hogescholen zet zich in voor het onderwijs en onderzoek bij 36 publiek bekostigde hogescholen. Met het vertrek neemt Bouwmans ook afscheid als voorzitter van de regio Achterhoek en vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG. Bouwmans is sinds 2017 burgemeester van Doetinchem. Bekend bij het grote publiek werd hij in 2023, toen Bouwmans vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd. Daar kreeg hij de portefeuille asiel, waardoor hij aan talkshowtafels verschijnt. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen. En in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuur.

0: Huurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

De mannen van de Dutch Boys waren dat met een versie van de Bellamy Brothers. If I say it, you are a beautiful woman. Jan, prachtig, mooi lichaam. Er zat al een paar werken trouwens in de platen, dus er was een nummertje op verzoek. Zo, dan geeft hij nu straks een hele goede morgen. Dit is uitzending 238. Het is zondag 27 september. Dit is jaargang 5 van Laat maar eens horen. Hier vanuit de studio van Radio Ideaal in Zelhem. Met 1 uur lang de gezelligste dialectmuziek. En natuurlijk aandacht voor muziek hier uit de regio. Het team van de Golden Groeven bedankt maar weer. Lekker man, die deuntjes met een golden randje. Vandaag in de platen dus een conferentie op verzoek. Verder heb ik nog een paar verzoekjes in de platen dus. Ook jij kunt daar trouwens nog een verzoekje in doen, hè, in de platen dus. Pen en papier bij de hand. Stuur even een mailtje naar dialect@radioideaal.nl. dialect@radioideaal.nl. En hij trouwens deze week er niet bij zit, niet getreurd. Dan kom je de volgende keer gewoon weer aan de beurt. Ik heb ook nog het weerbericht hier uit Achterhoek voor jou. En de schietschijf van collega Ben Nijkamp van Streektal Radio. En tenslotte heb ik nog een paar uitgangstipjes. Zometeen heb ik meegaan met een liedje in het dialect. Maar eerst deze Johannes Peetsma. Ken die ding? Van de dikke bietenkaart. TikTok Tamo. Een liedje van Ede Stal. Het is nog nooit zo donker geweest.

Henk Wijngaard was dat met een liedje speciaal voor onze vrienden de boeren. Zonder boer geen voer en zo is dat. En daarvoor hoorde je TikTok Tammo met Het is nooit zo donkere wens. En dat was een verzoekje en dat ging naar Zutphen. Verder met een band die in 2004 werd opgericht, afkomstig uit de omgeving van Zeeuwense Mariënvelde. In 2017 gaven ze een groot afscheidsconcert bij de Radstaken, maar af en toe wil ze nog wel eens een keer een reunie optreden doen. In 2024 speelden ze onder andere nog een keer op Romse Herrie live in Grollen. Hier bent ze nog één keer, de boerenrockband Kiek Nou Eens met Vaak Beutebang.

0: De Jovings waren dat met brommers kieken. En dat was een verzoekje, denk ik, naar Hengel. Ik heb aan de telefoon Daphne Bloemendaal. En die is van onze grote sponsor eigenlijk, Utrecht, van Bloemendaal Tuincentrum. Dat zeg ik goed, Daphne, hè? Tuincentrum
1: ja,
0: Bloemendaal.
1: Klopt. Goedemorgen, ja.
0: Zo moest ik dat eigenlijk zeggen. Hè? Ja.
1: Ja.
0: Ja, vandaag dag 2 van de Bloemendaaldagen, Daphne. Kun je eens even uitleggen aan de luisteraars, wat bunt eigenlijk die Bloemendaaldagen?
1: Ja, dat hebben we 2 keer per jaar, zowel in het voorjaar als in het najaar. En die zijn dan nu ook volop aan de stad. Gisteren bunt ze dan te begonnen. En vandaag hebben we ook volop de dagen. We hebben verschillende standhouders, 18 stuks maar liefst dit jaar. En heel veel standhouders die een hobby hebben. Dus iemand die mooie vogelhuisjes maakt. We hebben iemand die hout brandt bijvoorbeeld. Iemand die weeft. En er zijn ook workshops te doen bij onze standhouders. Zeepjes maken. Iets van kettingen, armbandjes. Ja.
0: En natuurlijk, ik was er gisteren zelf ook al. Ik liep daar een beetje rond. Ik zag een hele hoop leuke dingen. Want er is ook muziek en er is wat te eten. En er is van alles te doen eigenlijk, hè?
1: Ja, dat klopt. We hebben buiten hamburgers. En ook nog verschillende smaken zelfs. En we kunnen koffie drinken.
0: En lekkere koeken.
1: Appelflappen. Appelflappen. Ja,
0: die heb ik ook gezien. Helemaal goed.
1: En allemaal uit eigen makerij, hè? Ja.
0: Ja, wie had ze eigenlijk gebakken? Wie was dat eigenlijk?
1: Ja, mijn schoonvader is daar heel druk mee geweest.
0: Oh.
1: Die had al appelflappen gebakken, ja.
0: Oké. Dus
1: kersenflappen, ja.
0: Het bleef in de familie.
1: Ja, iedereen wordt opgetrommeld.
0: Ja, mooi man. Heel gezellig. Ja, nee, ja. Ik vond het hartstikke gezellig. Ik liep daar rond en ik dacht in één keer, hoor ik een kerstliedje. Hoor ik dat nou goed?
1: Ja, zeker. We hebben nu al de kerstverlichting in de winkel hangen. Voor de donkere dagen komen nu toch een beetje eraan.
0: Ja.
1: En dan is het natuurlijk wel leuk als je een lampje op kan hangen links en rechts.
0: En de dames
1: niet
0: die
1: alleen
0: vonden
1: maar,
0: het...
1: Want het waren helemaal wild.
0: Die waren helemaal wild. Ja, ik zag in één keer een hoop blije gezichten rondlopen. Ja, dat was leuk.
1: En meedansen zelf.
0: En
1: meedansen. Ja,
0: ja, dat inderdaad. Ja. Maar ja,
1: dat
0: goed.
1: Allemaal, ja.
0: Ik vond het wel, het had wel wat, kerstliedje. Hé, en vanmiddag komt Timo van der Zanden, zei je net, hè?
1: Die komt bij ons optreden vanmiddag. Nou, ik ben ook heel benieuwd. Dus dat wordt weer pas een groot feestje vandaag. Ja.
0: Tussen 2 en 4 is Timo daar. Timo is eigenlijk een singer-songwriter. En dan doet liedjes in het dialect, maar ook in het Nederlands en het Engels en van alles wat. En hij doet met de gitaar die hij zichzelf begeleidt. Dus als je vanmiddag tijd hebt... Kom dan even kijken bij de Bloemendaaldagen. Want tot hoe laat duurt dat, Daphne?
1: We beginnen van 10:00 tot 5:00.
0: Tot 5:00. En dan de komende weken tot wanneer hij dan koopzondagen?
1: Tot aan de kerst. Tot aan de kerst. Tot eind december, elke zondag open.
0: Goed zo.
1: 7 dagen in de week bereikbaar. Ja.
0: Hey Daphne, ik wens jou heel veel succes met de Bloemendaaldagen. En we zien elkaar ongetwijfeld nog wel.
1: Nou, hartstikke fijn. Dankjewel.

0: De Heiners waren dat met geen stuver meer weert.
1: Het weer in de regio.
0: Ik heb voor het weerbericht van zondag 20 september. Door een mooie zaterdag bent we vandaag rustig begonnen. Hier en daar een klein mistbankje, maar niet echt iets van betekenis. Verder verloopt de dag overwegend droog met een mix van wolken en zon. Steekt er een zwakke tot matige zuidenwind. En het wordt weer een stukje warmer vandaag van 22 tot 24 graden. In de Nijenwijk wordt het nog warmer, met dinsdag zelfs 29 graden. En dat is nog nooit voorgekomen in eind september. Al dus het weerbericht van Omroep Gelderland. Ik heb voor de schietschijf van Streektal Radio van collega Ben Nijkamp. Hij is iedere maandag te beluisteren tussen 6 en 8 uur op Streektal Radio. Deze week is de schietschijf van de Limburgse zanger B.G. Oakwood. Cupid Van Rij vertrok naar Amerika, is dan een groot artiest geweest, maar een groot artiest is ook niet alles. Want de roem werd hem uiteindelijk te vullen, mikte fouten en uiteindelijk belandde de ster in de Alabama staatsgevangenis. Nou is hij weer hier terug in Nederland en het nog een ene missie, een liedje in het Limburgs dialect. Het hul niet op is de nieuwe schietschijf van B.G. Oakwood.
1: Dit is de schietschijf van deze week.

0: Radio.
1: Volg ons ook online
0: via streektaalradio.nl.
2: Story dan, met een onschuldige blik. En als ik u zo zie, dan raak ik kats van de wiezen. Ie spookt door mijn kop en ie bent zeven zonden weer.

0: Aan de telefoon heb ik Timo van der Zanden. En Timo was een van de winnaars van de Gelderse Kleiroos een aantal jaren geleden. Timo, hè? Zeg ik dat goed?
1: Hey. Ja, zeker. In 2023 heb ik de Gelderse Kleiroos gewonnen. Ja. Ja.
0: Timo, kun je eens even aan de luisteraars uitleggen wie is eigenlijk Timo van der Zanden?
1: Ja, zeker kan ik dat. Ik ben Timo van der Zanden. Ik ben een singer-songwriter uit de Achterhoek. 26 jaar inmiddels. Maar ik woon niet meer in de Achterhoek. Ik woon in Wijchen bij Nijmegen. Ik ben daar in de buurt ook werkzaam als leerkracht op de basisschool, bij meester. En daarnaast ben ik dus singer-songwriter. Maak ik eigen muziek in het Engels, Nederlands en dus een beetje in het dialect ook. En mijn eigen liedjes neem ik zelf op thuis in mijn kleine thuisstudio. En dat gooi ik dan de wijde wereld in en daar treed ik mee op.
0: Ja, maar goed, want je hebt ook roers met Selm, hè? Dat heb ik ook een beetje begrepen. Hè?
1: Ja, ja, ja. Ik ben nou toevallig ook in Selm geweest. Want mijn vriendin, de ouders komen daar vandaan. Die wonen daar, dus mijn vriendin komt uit Selm.
0: Ja.
1: En dus daar ben ik ook regelmatig in het weekend nog te vinden. Ja, zeker.
0: Oh, dus de mensen in Selm kunnen zomaar live tegenkomen, om maar zo te zeggen.
1: Absoluut, ja, absoluut. Ja, ja,
0: ja. Helemaal goed. Hey, Timo, ik zag van anders voorbij komen, want je singeltje is net uit, hè?
1: Of singeltje? Ja, ja, ja. Ja, single, mag single, je wel zeggen. Hè? Ja,
0: je hebt een single gemaakt met Miranda Rooks. Kun je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, nee, Miranda Rooks is ook een singer-songwriter uit de Achterhoek. En die, we hebben elkaar... inmiddels is dat wel 3,5 jaar geleden voor het eerst ontmoet bij een Achterhoekse muziekmeeting ergens om te netwerken. En toen kwamen we elkaar te spreken en dat klikte echt wel goed. Dus toen dachten we, nou laten we eens een keer kijken of we samen iets kunnen maken. En een tijdje later afgesproken, een liedje geschreven. En daar is heel veel tijd overheen gegaan, het schrijfproces, het opnemen en het uitbrengen. Maar nu, 3,5 jaar na het beginpunt is dus onze single er. Ja.
0: Ja, maar het is geen liedje in het dialect, hè? Het is in de Engelse taal, hè?
1: Ja, ja, ja. Say What's Left Unsaid heet hij. En dat is een Engels liedje inderdaad.
0: En ik zag eigenlijk ook dat je met spullen plat hartstikke druk bent, hè? Want je bent gecoacht door iemand, hè?
1: Ja, ja, ja. Ik heb toen die Gelderse Kleiroos een aantal jaar geleden gewonnen bij Platgespeeld. Maar dat bestaat niet meer. Dat hebben ze omgevormd naar Spullen Plat. En daarbij focus eigenlijk alleen nog maar op het jonge talent. Om de Achterhoekse taal en de Achterhoekse muziek ook verder door te ontwikkelen bij jongeren. Die daar of al wel in thuis zijn of nog niet helemaal. Om daar meer mee te doen.
0: Ja.
1: En daar mag ik dit jaar aan meedoen inderdaad. Ja. Ja.
0: Wie was jouw coach dan ook weer?
1: Nou, we hebben niet een vaste coach. Er zijn meerdere, onder andere Kevin Rijman van de Boetners ook weer. Maar nog wel wat andere muzikanten. Een zangcoach. Sandra.
0: Sandra van Rijs.
1: Ja, ja, ja. En nog een paar andere mensen. En eigenlijk heb ik vooral samen aan een nieuw liedje gewerkt. Dus er komt voor mij dan ook, ik weet nog niet wanneer. Maar ik heb een nieuw dialectnummer geschreven. En dat is wel ook wel nieuw voor mij. Want waar ik de prijs mee gewonnen heb, was eigenlijk mijn eigen Nederlandse liedje gemaskerd, maar dan hertaald met behulp van Kevin naar het Achterhoekse dialect. Ja. Maar nu hebben we eigenlijk samen gewoon vanuit het niets een dialectliedje geschreven. Dus daar is ook geen Nederlandse versie van. Dus dat vind ik ook wel tof.
0: Ja, want Spel is Plat, dat is op vrijdag 6 november werd dat gedaan, hè, bij de Drue in Ulft.
1: Ja, in Ulft, ja.
0: En, wordt dat dan dat nieuwe nummer van ook gepresenteerd dan of niet?
1: Ja, ja, dan ga ik die ook samen met de coaches, zij worden even mijn bandje, gaan we dat samen tegen horen brengen. En ik zou ook wel wat liedjes zelf akoestisch doen. Maar dat is in ieder geval wat ik in ieder geval uit het project gehaald heb, is dat nieuwe liedje.
0: Ja.
1: En er zijn er nog twee andere bandjes, Ulkenus en Vals. Dat zijn dialect en

liedjes. Die hebben ook gewerkt meer aan podiumpresentatie en ook aan nieuwe liedjes. En die zullen dan ook wat langer spelen die avond. Dat was wat meer... Het wordt een staakconcert, dus de hele avond naar single-songwriter luisteren is ook niet,

0: Ja, en sinds 3 jaar is dat nou ook dat ze een selectie maken. Dus ik heb gehoord dat ik weer mee mag doen, dus dat is heel tof.
1: Ja.
0: En ja, ik ga waarschijnlijk op 2 locaties spelen. En wellicht ook nog samen met Miranda om ons nieuwe single ergens te spelen. Maar daar
1: Oh.
0: komt nog wel meer informatie over binnenkort.
1: Ja. Want ja, inderdaad, dan moeten we even wachten nog, dus waar je exact komt te spullen. Hè? De mensen kunnen dat vinden op de website, hè, van de Achterhoekse dag
0: Ja, dat is sowieso.
1: van de
0: Ja.
1: Achterhoekse popmuziek.
0: Ja, precies.
1: En verder, ik hoorde net al van Daphne, want ik had Daphne net ook even aan de telefoon. Daphne Bloemendaal van de Bloemendaaldagen, want nou
0: Ja,
1: ben je onderweg
0: ja.
1: naar Drempen, hè?
0: Ja, precies. Dan moet ik ze daar spelen, ja.
1: Ja, tussen 2 en 4 had ik het goed begrepen, hè?
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus als de mensen niks te doen hebben en ze willen ook nog even zien, dat kan natuurlijk vanmiddag in Drempen.
0: Absoluut. Ja, niet alleen zien, ook vooral horen, hè. Dat is het belangrijkste.
1: Ja, maar mensen willen we aanraken, Timo. Toch? Zo.
0: Nou.
1: Ja, dat mag toch wel. Jawel.
0: Ah, met toestemming mag dat. Moet ze eerst even vragen.
1: Jong talent. Hey Timo, hartstikke bedankt. Ik wens jou heel veel succes vanmiddag
0: Dank
1: bij
0: je
1: de
0: wel.
1: Bloemendaaldagen. En
0: Komt goed.
1: we zien elkaar ongetwijfeld op vrijdag 6 november bij de 3:11. Ik ga hem dadelijk nog een keer draaien. Dat liedje waar je toen mee gewonnen hebt.
0: Ja,
1: Dat is van
0: hartstikke leuk.
1: Timo van der Zanden is dat met het nummer Gemaskerd in het Achterhoekse dialect.

0: Timo van der Zanden was dat met het nummer Gemaskerd. Vorige week vroeg ik aan een suggestie te doen voor een conferentie. Afgelopen week kreeg ik meerdere binnen. Ik heb gekozen voor Rudolf Sluier en hij gaat op de sportieve tour.
1: Ja, ik hing een keer over een leuning van een brug in Zutphen te kijken. En in een keer floep, schat me in de brillen. In het water. Toen komt er zo'n keel neus mee staan, want ik zat dat ding nog een beetje na te kieken. Toen zeggen, wat zit hij toch in het water te staren? Ik zeg, ja, po. De brillen is mijn in het FC Twente kanaal schort. Toen zeggen, ja, maar dit is de IJssel. Ik zeg, nou, dan kan je nagaan hoe slecht ook zee zonder bril. Ja, dat, maar dat luie ogen heb ik overhalen van het lang lopen. Ja, je ziet wel, ik ben ook nog smerig sports.

0: Steve Aukner. Ja, vi bønnen gær hen langt laufen væs. Må Bjørns vant mere lang sofen. Ja, dat is een hele gevaarlijke sport, dat lang laufen, want om de 500 meter hij zo'n hutte, daar kan je van een heiten wien kopen. Dus willen ook hutte in, hutte uit. We stonden in het laatste met een stuk in de latten op de latten. En toen kwamen we knetter aan de latten. En toen ben ik met een oog op een stop bevallen. Nou, dus dat hoef ik nooit weer. Toen ben ik bij het motocrossen gegaan. Ja, ik weet nog goed, mijn eerste wedstrijd en enigste wedstrijd. We stonden daar voor dat stadhekken en in één keer viel dat ding om me. En die anderen die stonden allemaal voor. En ik had de ogen vol. Stop. Ja, want ik kon het ding niet meer aan de praat krijgen. En toen had ik hem eindelijk aan het lopen aan. En toen heeft de jury Nou, ik mag er niet meer mee doen. Omdat mijn uitlaat te volle decibelen produceert. En toen ben ik maar bij het parachutespringen gegaan. Maar daar ben ik met in het ziekenhuis terecht gekomen. Ja, dan denk je misschien hij verretten om dat ding los te doen. Nee, ik kan verretten om het ding om te doen.
1: Ik heb vooral de uitgangstipjes. Vandaag de laatste dag van de jaarlijkse lindefeesten. Traditiegetrouw sluiten ze af met de gezelligste volks- en kinderspelen. Denk aan ouderwetse klassiekers, maar ook aan verrassende spelletjes. Waarbij samenwerking en plezier vooral vooraan staan. De muziek in de feestelijke sfeer met medewerking van DJ Wassenveld. Trek uw dansschoenen aan en blijf nog even hangen voor deze spetterende afsluiter. De feesten beginnen vanmiddag om 1 uur en de feesttent staat aan de Lindeseweg 24 in de buurtschap Linde. En dat is bij Vorden. Voor meer informatie kijk even op www.volksfeestlinde.nl www.volksfeestlinde.nl of op de website van Radio Ideaal www.rtvideaal.nl. Dan heb ik Bredevoort Schittert. Vanavond de laatste avond van Bredevoort Schittert. Een mooie route door Bredevoort in een decor vol licht. Muziek, theater en optredens. En met als afsluiting om 10 uur de vuurwerkshow. En dat is zeer zeker de moeite waard. De route is makkelijk te lopen. Voor meer informatie kijk even op www.bredevoortschittert.nl www.bredevoortschittert.nl of op de social media kanalen van Facebook en of Instagram. Dan hebben we de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal. We hebben het er al meer over gehad vandaag. Een gezellige dag met maar liefst 18 standholders, demonstraties, muziek en natuurlijk heel veel gezelligheid en mooie dingen. Vanmiddag zal vanaf 2 uur, dan zal Timo van der Zanden een live optreden verzorgen. De dag begint om 10 uur en duurt tot vanmiddag 5 uur. Kom kijken, ontdekken en genieten van de Bloemendaaldagen. Tuincentrum Bloemendaal is gevestigd aan de Rijksweg 14 in Drempt. Voor meer informatie kijk even op www.tuincentrumbloemendaal.nl www.tuincentrumbloemendaal.nl of op de social media kanalen van Instagram en of Facebook. Dan heb ik nog de Oldtimerdag bij Museum Smedekink in Zelhem. Ongeveer 125 oude trekkers zijn vanmorgen begonnen aan een toertocht door de Achterhoek. En deze trekkers worden rond 2 uur weer terugverwacht bij de Smedekink. Dat kun je ze dan ook van dichtbij bewonderen. Naast al de trekkers worden er ook nog werktuigen en stationaire motoren tentoongesteld. En er bent al de ambachten en verschillende activiteiten voor de kinderen. Het museumterrein is vanaf 1 uur geopend. Het museum is aan de Pluimersdijk 5 hier in Zelhem. Voor meer informatie kijk even op www.museumsmedekink.nl. www.museumsmedekink.nl. Dan heb ik nog wat. Aanstaande vrijdag 2 oktober in de Van Gellekumzalen. En dat is van Theater Podium Neder. Is er een try-out van de nieuwe show van Jan Otting. Dus aanstaande vrijdag 2 oktober is er in de Gellekumzaal van Theater Podium Neder een try-out van de nieuwe show van Jan Otting. Daar kun je bij zijn. Het concert begint om 8 uur. De zaal is open vanaf 19:30. Kaarten bent te reserveren via www.podiumneder.nl. www.podiumneder.nl. En Jan Otting steeds graag, dat wil graag horen wat je eigenlijk ook van het programma vond. Dus Jan Otting is heel beneden. Ik pak nog even een liedje van een nummer van Het Dak van de Wereld. Een van de nummers wat heel veel aangevraagd werd hier bij Radio WNL. Jan Otting.

Zo, dat was het weer. Een uurtje vol met gezellige dialectmuziek en aandacht voor muziek uit de regio. Dit was Lord Mansoure. Straks na 12 uur Willem van der Veur met zijn programma Veur in de Middag. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie zondag van en graag tot de volgende keer.

0: straatbal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmode Hermans.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
5: Hey nu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw.

0: Bezoek heywu.nl en start samen.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel

0: aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: oplevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hevu.nl en start samen.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
5: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
6: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
7: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
8: Of zo.
9: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
6: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
10: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationstraat 30 in Zelhem.
11: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.

En dan denk je, er komt muziek en er komt er geen muziek. Dat is natuurlijk ook wel weer iets wat op de zondag kan gebeuren, denk ik. Even kijken hoor. Ja, nee, ze staan wel goed. Dus dan zou je denken, hij moet het wel doen. Maar er zijn dingen aan de hand. Ik ga het even voor je uitzoeken.

Gradamel Draadjel. En ik heb alles wat ik net niet deed, doet er nu wel. Zie je dat? Ik druk maar op een knopje en je hebt muziek, is toch wel. Hè? Moderne techniek tegenwoordig. Jongen. Goedemiddag, wou ik zeggen. 12 uur geweest. Dankjewel Rudy nog voor een hartstikke gezellig dialectprogramma. En we hebben het weer meegeluisterd allemaal, ja natuurlijk. En de gouden groepen zijn vanochtend al geweest. Nou, de komende 2 uur vullen we met onder andere jouw verzoekje. En ik heb er al aardig wat binnengekregen, moet ik zeggen. Wat gezellig op zondagmiddag. Ja, we gaan de eerste dadelijk meteen ook alweer draaien. En wil jij ook een verzoekplaat horen? Een plaat die je zelf graag hoort of die je aan iemand wil

vaste luisteraars kennen het uit hun hoofd, dat weet ik zeker. 0314-377-970. Voor het sturen van appjes. En even, oh ja, ik kan hem ook de telefoon oppakken natuurlijk. En dan praten we eventjes samen, schrijf ik op wat jij wil. En dan gaat het helemaal goed komen, dat weet ik heel erg zeker. Zou ik een plaat van Bibi Bauma klaarstaan? Die plaat die heet Ik tel geen sterren. En die moeten we draaien voor iedereen die het een leuk liedje vindt.

Ik mocht het opdraaien voor iedereen die het een mooi liedje vond. Wimmy Bouwman, hij zong Ik tel geen sterren. Radio Ideaal. En Ferry de Lits, die zingt over het perfecte plaatje. Waar?

is schijnbaar iemand die toch een band heeft met Didam. Want die vroeg dit liedje aan. En ik mocht hem draaien voor iedereen die het een mooi liedje vindt. Hetzelfde als met het liedje wat we daarvoor al hadden gedraaid. Maar dat had je al wel begrepen. Ik heb de nieuwste van Samina Rossi bij me. Met dank aan Joeri.

Leuk toch, de allernieuwste van Sammino Rossi. Hij is niet uitgekomen in Nederland, maar we hebben hem wel gekregen namens Jury. Die heeft hem opgestuurd en speciaal voor hem heb ik hem dan ook gedraaid. Dat komt meer Spanisch voor.

0: Hij was weer lekker en speciaal gedraaid voor Ton. Met de groeten vanuit de studio natuurlijk. De Achterhoek Boogie van Normaal.
1: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Yeah. Radio Ideaal.
0: Meer Achterhoek in het regionieuws. Alleen dan moet het wel komen natuurlijk, dat is handiger. En de computer die slaat weer eens een keertje wat over. Altijd weer handig en leuk om mee te maken. Ja, dat is...
1: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Yeah. Radio Ideaal.
0: Kijk of die dat nu wel weer doen. Springt die nou wel door? Het is altijd weer eventjes afwachten. Ja.
2: Het nieuws uit jouw regio.
3: Mijn naam is Jeannette Schmid. Het college van BNW in Oude IJsselstreek heeft voor 2027 een sluitende begroting gepresenteerd. Daarmee ligt er volgens het college een solide financiële basis voor het komende jaar. Voor de jaren daarna is het beeld onzekerder. Dan heeft de gemeente minder inkomsten uit het gemeentefonds. Oude IJsselstreek moet vanaf 2028 rekening houden met aanzienlijke tekorten. Dit tekort kan oplopen tot 3 miljoen euro. Met de programmabegroting 2027 maakt het college een eerste deel van de ambities uit het nieuwe coalitieprogramma concreet. Ondertussen wordt gewerkt aan een strategische uitvoeringsagenda om de komende jaren duidelijke keuzes te maken. De gemeenteraad bespreekt de programmabegroting 2027 op 2 november en neemt op 5 november een besluit. Burgemeester Mark Bouwmans van de gemeente

0: Gemeente Doetinchem vertrekt. Vanaf 1 december wordt Paul Mans de nieuwe voorzitter van de Vereniging Hogescholen in Den Haag. De Vereniging Hogescholen zet zich in voor het onderwijs en onderzoek bij de 36 publiek bekostigde hogescholen. Met het vertrek neemt Bouwmans ook afscheid als voorzitter van de regio Achterhoek en vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG. Bouwmans is sinds 2017 burgemeester van Doetinchem. Bekend bij het grote publiek werd hij in 2023, toen Bouwmans vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd. Daar kreeg hij de portefeuille asiel, waardoor hij aan talkshowtafels verschijnt. Tijdens de raadsvergadering van 22 september werd Erwin Versteeg benoemd tot wethouder van de gemeente Berkelland. De gemeenteraad stemde met 14 stemmen voor zijn benoeming, 13 raadsleden stemden tegen. Direct na de benoeming legde Versteeg de eed af. Met de benoeming van Erwin Versteeg is voorzien in de vacature die ontstond na het vertrek van Ton Koenderink. Versteeg treedt toe tot het college namens Samen voor Berkelland. Voor zijn benoeming was Versteeg actief als raadslid in de gemeenteraad van Enschede. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Geen gezeur. Lekker, hè? Dit is Willem van der Veur.

Abba met een hele gouden oude, maar wel vrolijke plaat om eens even lekker mee te zingen op deze zondagmiddag. Meezingen met de klanken van Radio Ideaal. Het kan elke zondag tussen 12 en 3, 12 en 2, maar ook aan al die andere uren. Dat wou ik er net even bij zeggen. Een plaat gaan we draaien speciaal voor Tony. Welke Tony staat er niet bij, maar alvast bedankt staat eronder, dus ja. Willem, wil je plaat draaien van Hessel en Ineke? Mijn geluk krijg jij.

0: artiesten heeft Frans Bauer het nummer gewoon opnieuw uitgebracht met een ander ritme. En dan is het ook lekker eigenlijk, ja. Hier hoort even wat bij. Dit is een verzoekplaat, de Flippers. Wenn es Frühling wird in Amsterdam. Voor de zusjes. En de zwager.
1: Een jaar lang heen, der winter war vorbei.
0: Met groeten uit Drenthe.

Wenn es Frühling wird in Amsterdam. Ik dacht even dat een ander liedje zou komen, iets met duizend tulpen en zo. Maar dat valt mee, het is een eigen nummer van de Flippers. Daar het speciaal verzoek. En ook de volgende plaat. Drijbel speciaal verzoek. Jack de Nijs, oftewel Jack Jersey. Hij deed Elvis niet na, maar hij leek er wel een beetje op. Laat ik het daar maar op houden.

Vind ik zo mooi als dat zingt. Hè? Ik heb de banden vol met wind. Ja, dat zei je toch zo vroeger. Even een beetje wind erin doen. Skik, dat was de eerste single die ze in de tijd uitbrachten. Een doorbraak in Nederland natuurlijk. Ja, joh. Eén paard maar gemaakt, Daniel Boon. Althans, één hit heeft hij gehad. Dat was deze.

Daniel Boone en Beautiful Sunday, maar dan in het Duits gedaan. Hè? Schöne Sonntag had hij eigenlijk moeten staan. Maar ik denk, er komt een Engels liedje, maar dat was dus niet zo. Het is bijna 1 uur. We gaan de nieuwe single draaien van Jamie Veugling. Een dame uit Doetinchem. Ja, en die hebben we klaarstaan. Hoor eens eventjes. Oh nee, Jamie die komt dadelijk in 2e uur pas. Dit is eerst Damian van Os.

0: Dat was Damien, hoe heet je van zijn achternaam ook weer, van Os. Makkelijk is het natuurlijk. Eerst eventjes nieuws, ben ik dadelijk weer bij je terug.
1: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A12, de Duitse grens naar Arnhem. Tussen Afrit Beek en Duiven ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
8: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
9: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dank maar weer.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
5: Schat, de oprit is echt bult en gat.
6: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
5: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.

het groetenprogramma van Radio Ideaal op deze zondag. Deze laatste zondag van de maand september. Volgende week is het al oktober. Gaat allemaal hard tegenwoordig, hè? Jongen. Je moet er nog snel bij zijn ook, want voor je het weet zijn de pepernoten al

De nieuwe single van Tinus Hoekstra hebben we dadelijk. Mooie plaat, mooie plaat geworden. En we hebben het nieuws van Jamie Veugeling. Het meisje is jaren geleden is hier in de studio geweest met singeltjes. Maar het is in de tussentijd is van alles gebeurd. Ze is onder andere moeder geworden. Leuk, hè? Ja. En die is er helemaal bijgetrokken en die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Dat is deze.

0: Mooie plaat, de nieuwe plaat van Jamie Veugeling, meisje uit Doetinchem, met zoete tranen. Zo is het getiteld. En dan hebben we muziek.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
2: In de Achterhoek.
0: Radio Ideaal. Muziek van Jaman en Els Bakker. Hun nieuwe single. Ja, hij is net een weekje oud. Dus is heel nieuw, hè? Ja. De sleutel van mijn hart.

Raymond was er mooi bij elkaar van Jaman en Els Bakker. Els moet met een Z schrijven, namelijk. Daarom doe ik dat op die manier. De sleutel van mijn hart wordt opgevolgd door Senna. Populaire plaat. Meer dan 1 miljoen keer gestreamd inmiddels. Kleine vogel.

Ah, wat een lekkere plaat. Ik dacht, we draaien hem eventjes omdat het ons terug doet denken aan de vakantieperiode. Die ligt net achter ons en we moeten nou de herfst in. Ja, dan is zo'n Spaanse plaat wel eens leuk. Radio Idea. We gaan naar Didam. Daar woont Martin Sivoy. Daar woonde, geloof ik, Martin Sivoy. Hij maakte de single Leven zonder jou.

zelf niet meer kent. En dat hult vaak Moran. Al waar die proef

cares ni para.

zeker. En het is een dikke waarheid natuurlijk. Michel Wolsink, hij komt uit Braamt en hij zong Het wordt altijd weer licht. Dan gaan we eventjes zien wat ik ga doen. Oh ja, Marianne Weber wou ik gaan draaien. Er wordt gevraagd om John de Bever samen met Annie Schilder. Dat plaatje, dat hebben we niet. Dus ik heb deze uitgezocht. Marianne Weber samen met John de Bever. Denk nog een keer aan mij. Ah, dat is ook goed.

Marianne Weber en John de Wever. Ooit hebben ze een heel album gemaakt. Hè, met een heleboel singeltjes uitgebracht natuurlijk. Denk nog één keer aan mij gedraaid op deze zondagmiddag hier bij Radio Ideaal. We gaan naar Doesburg.

Daar woont Judith Peet. Nee, ze woont er niet meer. Maar ze heeft er nog wel een caravantje daar. Af en toe is ze er nog, ja. Ze heeft een single uitgebracht. Nieuwe single na jaren eigenlijk. Dus ze staat al een tijdje stil als hitzangeres. Maar deze is wel erg mooi, die nieuwe single. Als morgen anders is.

herinner mij dat ik hier dansles op had. Ja, dat is erg lang geleden, ja. En was er nou een Weense wals of een Engelse wals? Dan kon je erop dansen in elk geval. Baby Blue van de George Baker Selection, gedraaid op speciaal verzoek. Ja, dansles of geen dansles, dat is kiezen of delen vaak eerder. Ja, het is niet anders. Sander Kwart heeft daar ook alweer een liedje over geschreven en daar gaan we nu naar luisteren.

Dat was even de vraag, kunnen ze in Volendam ook leuke vrolijke muziek maken? Jazeker wel, dat heb je net gehoord. De 3J's en een van hun grote hits heette het Wiegelied. Op de digitale deeltjes Ether hebben wij een cd'tje neergelegd. De nieuwe van Tinus Hoekstra. Onze eigen Doetinchemse Tinus Hoekstra. Hij doet het in dit geval als duetje met Ricky Velkink. En ze zingen een heel oud piratenlied eigenlijk. Dus de piratenliefhebbers die zullen het zeker kennen. Kleine Noella.

En dan is het liedje afgelopen. Jan is uit de lijk. Ja, hij hield een beetje plotseling op eigenlijk. Dansen in de nacht. Brengt me ertoe om te zeggen dat we de laatste paard van vandaag voor jou gaan draaien in het programma. Veur in de middag. Volgende week zondag tussen 12 en 2 ben ik er hopelijk weer. En ik hoop dat je er dan ook bent, want dan vinden we het gewoon samen hartstikke gezellig. Laatste plaat die ik draai voor 2 uur is van Willem Bart. En dadelijk tussen 2 en 3 van onze stille discjockey hoor je nog muziek van onder andere René Vroeger, de Bee Gees en Shakira.

Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl

0: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wolle vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationstraat 30 in Zelhem.
1: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegiel ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
6: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
5: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
7: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties.

wordt leuk. Komt u ook? Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
1: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
0: Ja.
1: En? Werkt het?
0: De koeien zijn tevreden.
1: En jij?
0: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
2: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
3: Of dame?
2: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Kinderboerderij De Schouw in Zutphen staat op 3 oktober in het teken van Dierendag. Van 1 tot 4 uur zijn er voor kinderen en gezinnen verschillende activiteiten rond dieren en natuur. Bezoekers kunnen onder andere konijnen en cavia's knuffelen, op zoek gaan naar insecten met een speciale zoekkaart en knutselen in het thema kriebeldiertjes. Ook is er een speurtocht met foto's en opdrachten waarin de Sint-Walburgerskerk en insecten centraal staan. Een bijzonder onderdeel van de middag is de onthulling van een insectenhotel in de vorm van de Sint-Walburgerskerk. Het bouwwerk is gemaakt op de houtwerkplaats van Activion. Daar maken cliënten onder andere insectenhotels, vlinderhotels en vogelhuisjes. Het idee ontstond om een insectenhotel te maken dat herkenbaar is voor Zutphen. De keuze viel op de Walburgerskerk. Om 2 uur op 3 oktober wordt het insectenhotel officieel onthuld. Stefan Vliet, cliënt van Trajectum, maakte het bijzondere bouwwerk. De ezels kunnen van 2:30 tot 3:30 worden geknuffeld en geborsteld. Ook zijn er voermomenten om 3 uur en 3:45. De kinderboerderij is gratis toegankelijk. Voor sommige activiteiten wordt een vergoeding van €2,50 gevraagd. Radio.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Streekvervoerder Arriva heeft haar plannen voor een laadplein in Terborg aangepast. In eerste instantie was er sprake dat er ook een bussenstalling zou komen, maar dit gaat niet meer door. Ook gaat de vervoerder geen extra busritten inzetten tussen Terborg en Gaanderen. In plaats van die stalling komt er een laadpunt voor batterijpakketten, die vervolgens naar de busstalling van Arriva in Doetinchem worden gebracht. Daar wordt de opgeslagen energie gebruikt om elektrische bussen op te laden. Tussen Terborg en Doetinchem rijden straks maximaal 6 vrachtwagens per etmaal om de batterijpakketten te vervoeren. De vervoerder wil op 13 december starten met de nieuwe werkwijze. Een woordvoerder van Arriva benadrukt dat de waterstofbussen gewoon blijven rijden en niet zullen verdwijnen uit het Achterhoekse straatbeeld. Bij een ongeval bij Ulft zijn vrijdagochtend 2 auto's zwaar beschadigd geraakt. Bij de botsing zijn geen gewonden gevallen, wel moest de moeder met haar baby ter controle naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 10 uur op de Oude IJsselweg bij Ulft. De bestuurder van één van de auto's wilde de Scholtenhof oprijden. Dit zag een tegemoetkomende automobiliste niet op tijd, met een botsing tot gevolg. Door de botsing draaide één van de auto's 180 graden, de ander belandde in de sloot. 4 punten uit 7 wedstrijden en hekkensluiten van de keukenkampioendivisie. Het is de harde realiteit voor de Graafschap. De competitiestart is voor de superboeren ver onder de maat, maar trainer Thomas Duivenvoorde blijft vertrouwen houden in zijn ploeg. Zondag moet thuis tegen FC Den Bosch de broodnodige winst volgen. Tegen FC Den Bosch wil Duivenvoorde voor eigen publiek in ieder geval niet massaal achteruit gaan lopen. Ondanks de slechte competitiestart rekent de trainer zondag opnieuw op een goed gevulde Vijverberg. Dat de supporters de ploeg blijven steunen, maakt indruk op hem. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. We zitten

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen

0: Element Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Knock hout.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 27 september vormt het erf van museumboerderij Het Hofshuus in Varsseveld opnieuw het decor voor de Plattelandsdag en beleving. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers genieten van een sfeervolle middag vol ambachten, streekproducten, landbouw, muziek en nostalgie. Na de geslaagde eerste editie keert het evenement dit jaar terug met tientallen kramen, demonstraties en activiteiten. Het programma speelt zich hoofdzakelijk af op het buitenterrein rondom het Hofshuis. Ook op de deel van de museumboerderij staan enkele kramen opgesteld. Een van de grote publiekstrekkers is opnieuw het bakken van bolussen. Deze worden ter plekke gebakken in de oude houtgestookte bakoven van het Hofshuis. De Plattelandsdag en beleving brengt het platteland van vroeger en nu samen. Een middag om rustig rond te kijken, ambachtslieden aan het werk te zien, streekproducten te ontdekken, naar muziek te luisteren en elkaar te ontmoeten op het historische erf. De toegang is gratis.
0: Radio Ideaal.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
0: Werk in jouw buurt, uren die bij jou passen en een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationsstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationsstraat 30 in Zelhem.
7: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewandeert.
8: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan.

0: staan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securitech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt Securitech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. Securitech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via securitechnederland.nl.
2: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garretsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? Securitech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar securitechnederland.nl.

Een hele goede middag. Het is zondag 27 september, even over 4 uur. Dit is de swingende middag hier op Radio Ideaal. Mijn naam is Bertine Hermans en de komende 2 uur zorg ik voor heel veel gezellige en natuurlijk swingende muziek. Dit eerste uur hoort u rond 4:30 het regionieuws. Verder hoort u mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. En heb ik onder andere muziek klaarstaan van Taylor Swift, maar ook Veldhuis en Kemper, Charlie Puth en The Beach Boys. We begonnen met dit programma met Justin Wellington en Small Jam en hun plaat Aiko Aiko. En nu gaan we verder met een prachtige Nederlandstalige plaat van Tim Douwsma en die heet

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 17 oktober organiseert de Bibliotheek Doetinchem van 11 tot 3 uur de Dag van de Achterhoekse Schrijvers. Tijdens deze bijzondere dag, naar een idee van Agnes Westerhof, krijgen schrijvers uit de Achterhoek in Gelderland de kans om hun werk te presenteren aan een breed publiek en in contact te komen met lezers uit de regio. De bibliotheek nodigt zowel amateur als professionele schrijvers uit die eigen werk hebben gepubliceerd. Deelnemers krijgen een compact presentatietafel waar ze hun boeken kunnen tonen en verkopen. Bezoekers kunnen gedurende de dag vrij binnenlopen en kennis maken met het uiteenlopende aanbod van regionale auteurs. Met de Dag van de Achterhoekse Schrijvers wil Bibliotheek Doetinchem lokaal schrijftalent een podium bieden en de verbinding tussen schrijvers en lezers uit de regio versterken. Ben jij schrijver uit de Achterhoek of Gelderland en heb je eigen werk gepubliceerd? Meld je dan aan via de agenda op biebnieuws.nl. Er is ruimte voor maximaal 25 auteurs. De Dag van de Achterhoekse Schrijvers is zaterdag 17 oktober bij de bibliotheek in Doetinchem van 11 tot 3 uur en de kosten zijn gratis.
0: Radio Ideaal.

The Beach Boys met I Can Hear Music. Ja, hier op Radio Ideaal kan ik de hele dag luisteren naar muziek. Wat heerlijk en lekker genieten. En dat doen we ook op deze mooie zondagmiddag hier bij de Swingende Middag. Ook hoorde u nog muziek van Bryan Adams en Can't Stop This Thing We Started. En ook nog muziek van de orchestra Maneuvers of the Dark en Forever Life and Die. Ook hoorde u Thea met de agendatips uit de regio. Straks hoort u het regio nieuws en heb ik onder andere muziek klaarstaan van Sophie Alice Baxter en zangeres Roxy Dekker. Maar eerst nog even met Dua Lipa terug naar 2023 en haar plaat Houdini.

0: Radio Ideaal. Het nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Streekvervoerder Arriva heeft haar plannen voor een laadplein in Terborg aangepast. In eerste instantie was er sprake dat er ook een bussenstalling zou komen, maar dit gaat niet meer door. Ook gaat de vervoerder geen extra busritten inzetten tussen Terborg en Gaanderen. In plaats van die stalling komt er een laadpunt voor batterijpakketten, die vervolgens naar de busstalling van Arriva in Doetinchem worden gebracht. Daar wordt de opgeslagen energie gebruikt om elektrische bussen op te laden. Tussen Terborg en Doetinchem rijden straks maximaal 6 vrachtwagens per etmaal om de batterijpakketten te vervoeren. De vervoerder wil op 13 december starten met de nieuwe werkwijze. Een woordvoerder van Arriva benadrukt dat de waterstofbussen gewoon blijven rijden en niet zullen verdwijnen uit het Achterhoekse straatbeeld. Bij een ongeval bij Ulft zijn vrijdagochtend 2 auto's zwaar beschadigd geraakt. Bij de botsing zijn geen gewonden gevallen, wel moest de moeder met haar baby ter controle naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 10 uur op de Oude IJsselweg bij Ulft. De bestuurder van één van de auto's wilde de Scholtenhof oprijden. Dit zag een tegemoetkomende automobiliste niet op tijd, met een botsing tot gevolg. Door de botsing draaide één van de auto's 180 graden, de ander belandde in de sloot. 4 punten uit 7 wedstrijden en hekkensluiten van de keukenkampioendivisie. Het is de harde realiteit voor de Graafschap. De competitiestart is voor de superboeren ver onder de maat, maar trainer Thomas Duivenvoorde blijft vertrouwen houden in zijn ploeg. Zondag moet thuis tegen FC Den Bosch de broodnodige winst volgen. Tegen FC Den Bosch wil Duivenvoorde voor eigen publiek in ieder geval niet massaal achteruit gaan lopen. Ondanks de slechte competitiestart rekent de trainer zondag opnieuw op een goed gevulde Vijverberg. Dat de supporters de ploeg blijven steunen, maakt indruk op hem. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

Helaas is het toch wel een conclusie. Een eendagsvlieg, zangeres Sophie Alice Baxter. Ze scoorde in 2001 een enorme hit met deze heerlijke dansplaat Murder on the Dance Floor. En daarna is ze eigenlijk een beetje uit de muziekscene verdwenen. Daarvoor hoorde u toch wel een beetje momenteel Hollands trots zangeres Roxy Dekker met haar Industry Plant. En ook kwam het regionieuws nog voorbij op deze zondagmiddag hier bij de Swingende Middag. Straks onder andere muziek van Belinda Carlisle en Mama's Jasje. Maar eerst even terug naar de jaren 70 met Earth, Wind & Fire en hun plaat

Charlie Puth hoorde u met zijn plaat One Call Away. Daarvoor ook nog Taylor Swift en Nederlandstalige muziek van Mama's Jasje. Hun versie van Adem, Mijn Adem. Daarmee komt het eerste uur van de swingende middag voor deze zondag alweer ten einde. We gaan naar het NOS-journaal van 5 uur en daarna ben ik nog een uur lang bij u terug met heel veel gezellige en natuurlijk swingende muziek hier op Radio Ideaal. Ik sluit het eerste uur af met Nederlandstalige muziek van Veldhuis en Kemper en hun plaat Bijzonder. Als ik jou...

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezers.

0: Hij heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
3: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eukelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
4: Ja. Ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
3: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland. Wow.

welkom bij dit tweede uur van de Swingende Middag hier op Radio Ideaal. Zondagmiddag 27 september. En u hoorde de fonkelnieuwe plaat van Sienna Spiro en die heet Material Lover. Fijn dat u nog steeds luistert. Dit tweede uur hoort u mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. En heb ik onder andere muziek klaarstaan van Genesis, Bluff, The Weeknd. En de fonkelnieuwe plaat van Shakira komt ook nog voorbij. We gaan verder met muziek uit de jaren 90 van John Sudeikis en Just Another Day.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 27 september vormt het erf van museumboerderij Het Hofshuis in Varsseveld opnieuw het decor voor de Plattelandsdag en beleving. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers genieten van een sfeervolle middag vol ambachten, streekproducten, landbouw, muziek en nostalgie. Na de geslaagde eerste editie keert het evenement dit jaar terug met tientallen kramen, demonstraties en activiteiten. Het programma speelt zich hoofdzakelijk af op het buitenterrein rondom het Hofshuis. Ook op de deel van de museumboerderij staan enkele kramen opgesteld. Een van de grote publiekstrekkers is opnieuw het bakken van bolussen. Deze worden ter plekke gebakken in de oude houtgestookte bakoven van het Hofshuis. De Plattelandsdag en beleving brengt het platteland van vroeger en nu samen. Een middag om rustig rond te kijken, ambachtslieden aan het werk te zien, streekproducten te ontdekken, naar muziek te luisteren en elkaar te ontmoeten op het historische erf. De toegang is gratis.
0: Radio Ideaal.

Matthijs Koning zingt over Ik wil je helemaal. En u hoort hem hier bij de Swingende Middag. Daarvoor nog Heartbeat van Davina Michel. En ook mijn collega Thea kwam voorbij met de agendatips uit de regio. Straks onder andere nog muziek van Manfred Mann en Eros Ramazzotti. Maar eerst even terug naar de jaren 80 met het welbekende stemgeluid van Phil Collins en de mannen van Genesis. En hun plaat Invisible Touch.

Queen zong eind jaren 70 over Crazy Little Thing Called Love. En u hoorde hem hier zo aan het einde van de swingende middag op deze zondagmiddag. Daarvoor ook nog Die Young van Shepherd en In Your Eyes van The Weeknd. We gaan naar het NOS-journaal van 6 uur. Dat betekent dat het tijd is voor Achterhoek Totaal op Radio Ideaal. Nieuws en actualiteiten uit de regio. Op deze zondagavond kunt u tussen 7 en 8 luisteren naar Tussenuur met Casper Saalmink. En tussen 8 en 10 sluit René Regeling de zondag af met Sterk Zondagswerk. Waarin onder andere het nieuwe Ons Ideaal voor de komende week weer te horen is. En u natuurlijk allemaal om 8:30 mee kunt puzzelen met Raad Waar Die Staat. Ik ga het programma voor nu afsluiten met een prachtig duet van Veerman en Schilder en Jouw Stem. Ik wens u een hele fijne avond en heel graag tot de volgende keer.

0: Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
3: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
2: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed. We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
5: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
6: Of zo.
7: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
4: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
8: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjellvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brams Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
9: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frites in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
10: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
11: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
10: Veldhuizen wie?
11: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
10: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
11: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
10: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
12: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
13: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Jong en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan de

0: Defensie worden besteed, in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis, nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationstraat 30 in Zelhem. Wow.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Met dit uur de volgende onderwerpen.
1: Zondag 27 september, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u het regionieuws. En aansluitend vertelt weerman Gerrit Vossels ons alle details over het weer van de komende dagen. Verder hoort u informatie en agendatips uit de regio. En natuurlijk vullen we dit alles aan met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Tot en met 23 oktober exposeert een grote groep kunstenaars van Kunstkring Brummen en omstreken in Theetuin Vierakker aan de IJsselweg 13 in Vierakker. De tentoonstelling biedt een gevarieerde collectie kunstwerken, variërend van realistisch tot abstracte kunst. En alles wat daartussen ligt. Bezoekers kunnen genieten van een grote diversiteit aan stijlen, technieken en onderwerpen, waarbij iedere kunstenaar een eigen persoonlijk beeldtaal laat zien. De expositie is tijdens openingstijden van de Theetuin vrij te bezoeken. Iedereen is van harte welkom om de veelzijdige kunst van de leden van de Kunstkring Brummen en omgeving te komen bewonderen. Kijk voor actuele openingstijden op de website van de Theetuin in Vierakker. Tijdens de herfstvakantie kunnen kinderen en gezinnen op ontdekkingstocht in Museum Boer Kip aan de Oude Touwbaan in Zutphen. Voor kinderen van ongeveer 7 tot 12 jaar ligt er een speciale speurtocht klaar over de boer en kunstenaar Herman Kip. Met behulp van 9 foto's gaan kinderen door de voormalige boerderij van Herman Kip. Op iedere foto staat een voorwerp omcirkeld waarover een vraag wordt gesteld. De antwoorden leveren letters op die samen de oplossing vormen. Wie de juiste oplossing vindt, krijgt na afloop een herinnering. Museum Boer Kip is buiten de herfstvakantie ook actief. Zo worden er op aanvraag rondleidingen voor scholen verzorgd en vertellen vrijwilligers in de buurt en verzorgingshuizen over het leven en werk van Herman Kip. Museum Boer Kip is gevestigd aan de Oude Touwbaan 2426 in Zutphen. Meer informatie is verkrijgbaar via telefonisch contact of e-mail en vindt u op de website museumboerkip.nl of info@museumboerkip.nl.

Lady Gaga in samenwerking met Bruno Mars en Die With A Smile. Daarvoor ook nog muziek van Ancora, Lionel Richie en de agendatips uit de regio. Straks gaan we naar het regio nieuws en hoort u van weerman Gerrit Vossers alles over het weer in de regio voor de komende dagen. Heb ik onder andere muziek van Stevie Wonder en Mart Hoogkamer klaarstaan. Maar eerst gaan we nog even terug naar de jaren 60 met The Animals en House of the Rising Sun.

0: Radio Ideaal. Thuis, op je werk of onderweg.
1: Thuis, op je werk of onderweg.
0: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Bertine Hermans. Op zaterdagavond heeft er op de Ettenseweg in Ulft een aanrijding plaatsgevonden tussen een fietser en een personenauto. Een 15-jarige fietser wilde bij een oversteekplaats de weg oversteken. De bestuurder van een zwarte Volkswagen Polo zag de fietser daarbij over het hoofd met de aanrijding tot gevolg. De fietser kwam daarbij tegen de zijruit van de auto terecht. Politie en ambulance kwamen ter plaatse. De jongeman is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hij is vervolgens op eigen gelegenheid naar de huisartsenpost gegaan. De bestuurder van de Volkswagen Polo bleef bij het ongeval ongedeerd, maar was wel erg geschrokken. Bij een val van een paard is een meisje afgelopen vrijdag zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 6:55 in Halle. Twee ambulances en de politie zijn snel ter plaatse gekomen. Aanvankelijk zou er ook een traumahelikopter zijn gealarmeerd, maar die hoefde uiteindelijk niet te komen. Het meisje is, nadat ze gestabiliseerd is, met spoed door de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het op dit moment met haar gesteld is. De exacte oorzaak van de valpartij is vooralsnog ook onduidelijk. Een pick-up en een personenauto zijn zaterdagmiddag rond 2:15 op de kruising van de Scheidijk en de Badsdijk tussen Ruurlo en Zieuwent met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de pick-up zag bij het optrekken de witte personenauto over het hoofd. De pick-up belandde door de botsing in de sloot. In de witte auto zaten twee personen, een man en een meisje. De bestuurder van de pick-up en omstanders verleenden eerst hulp totdat de hulpdiensten arriveerden. Ambulancepersoneel keek de bestuurder van de auto na. De bestuurder van de witte auto is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De betrokken bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en moesten worden afgesleept. Ook het meisje, die de bijrijder was, was erg geschrokken. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
3: Vandaag hadden we een prima dag. De zon die scheen de dag door redelijk. Was in de middag wel wat afwezig door de sluierbewolking die er soms voorkwam. Maar verder hadden we mooie temperaturen oplopen naar 23 tot 24 graden bij een aantrekkende zuidenwind. Vanavond en komende nacht dan hebben we ook met eerst sluierbewolking te maken. Later wordt de bewolking wel wat dikker, maar het blijft droog. De temperatuur ligt rond de 14 tot 15 graden. En morgen dan hebben we te maken met in het noordwesten wat regen. In het zuidoosten lijkt het helemaal droog te blijven. Dit regengebied dat trekt wel richting het zuidoosten. Maar zal niet helemaal de Achterhoek en ook het Rijk van Nijmegen bereiken. De meeste neerslag valt dus in het midden en noordwesten van Gelderland. De temperatuur daarbij die loopt op naar 22 tot 24 graden waar de zon schijnt. En iets minder waar meer bewolking en wat regen valt. Dinsdag en woensdag worden weer een hele paar warme dagen. Met een zuid- tot zuidoostenwind wordt warme lucht aangevoerd. Dinsdag kan het 27 tot 28 graden worden. Woensdag zullen we dat niet helemaal halen. Later op de dag neemt de bewolking toe. En in de avond en de nacht na de donderdag vallen enkele buien met kans op onweer. En daarna wordt het wat koeler met een graad of 20 overdag. En dan kan er wat neerslag vallen. Elke dag kan er wel wat neerslag vallen. Het is dan licht wisselvallig. Maar de zon die komt er ook nog wel geregeld bij.
0: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Hoor je in Achterhoek Totaal.

Stevie Wonder, I just call to say I love you. Daarvoor nog het regionieuws en het weer hier bij Achterhoek Totaal op Radio Ideaal. Straks onder andere nog muziek van Mart Hoogkamer en ook nog Bluff en Raccoon. Maar eerst muziek van zangeres Maaike en Don't Look For Me.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: De Rotterdamse band De Cosmic Carnival brengt op 16 oktober in Theater Hanshof in Zutphen een ode aan Fleetwood Mac met de voorstelling 50 Years of Rumours. De band, finalist van het tv-programma Tribute Battle of the Bands, neemt het publiek mee door het rijke oeuvre van een van de meest invloedrijke bands uit de popgeschiedenis. Sinds 2017 speelt de Cosmic Carnival de muziek van Fleetwood Mac. Wat begon als een muzikale zoektocht groeide uit tot een succesvolle tribute met volle zalen. De band ontdekte tijdens het verdiepen in het repertoire dat Fleetwood Mac veel meer is dan de bekende periode met Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. Onder meer de fase van de band en de rol van onder meer de productiefste songwriter Christine McVie krijgt aandacht. Kaarten en informatie zijn te verkrijgen via www.hansehof.nl of via www.decosmiccarnival.com. Hoe gaat het er echt aan toe op een natuur-inclusieve kringloopboerderij? Op zondag 4 oktober zet de goed gevulde boerderij in Halle haar deuren open voor de goed gevulde middag. Tussen 3 en 5 krijgen bezoekers een interactieve rondleiding over het erf en een uitgebreide proeverij van eigen bodem. Tijdens deze open dag nemen boerderij-eigenaren Inge Fleming en Heimen Vos, jong en oud, mee over het bedrijf. Bezoekers stappen het erf op om de scharrelvarkens van dichtbij te bekijken, te ontdekken wat er groeit op de akkers en te horen hoe dierenwelzijn, bodemgezondheid en natuur hand in hand gaan. Oude kleren en laarzen of stevige schoenen worden van harte aanbevolen. De boerderij is gelegen aan de Halsedijk 8 in Halle. Toegang is €9,95 en voor kinderen van 4 tot 12 jaar €4,95. Onder 4 jaar zijn de kinderen gratis. Vooraf reserveren via de website is verplicht. Informatie en reserveren kan via www.degoedgevulde.nl.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet.

0: aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijk maar weg.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Rie. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB-fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg.
5: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hey buurman.
9: Dag buurvrouw.
8: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
9: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.

Hans Bouwens, oftewel de Josh Baker Selection. Daar is die kopman van. Niet zo'n bekend liedje, Up and Down, maar zeker niet minder mooi. 1979 kwam het. Goedenavond, dit is het Tussenuur. Het voorprogramma voor Sterk Zondagswerk met nu Danny Christian.

Toch al inmiddels 4 minuten over 7:30. Het is gezellig in de studio, dus de tijd vliegt. Het wekelijkse instrumentaaltje deze week van de Coggies. Inmiddels 46 jaar oud. Leuk singeltje Rover's Return, zo heette dat. Dit is Radio Ideaal tussenuur op zondagavond tussen 7 en 8 uur. Tijd voor weer een Nederlandstalige, al zou je dat van de titel niet zeggen. Liebling, my darling.

Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?

0: beleven in de vernieuwde speeltuin? Ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Rie. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB-fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garres. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garrison.nl.

We namen u mee naar 1986 en wel naar het nummer van Albano en Romina Power. En u kent dit nummer vast wel in het Nederlands van Arne Jansen. En dan heet hij Altijd, Altijd. Ik kan dat iets beter verstaan dan wat hun zongen, maar ik vind het wel een mooi nummer. Goed, dit is Sterk Zondagswerk weer op de zondagavond. Ja, de week vliegt voorbij. Zo is het zondagavond 10 uur. En als je met de ogen knippert, is het alweer een week later. En dan is het zondagavond 8 uur. En dan mogen we weer 2 uren voor u gaan presenteren of volmaken. En dat volmaken doen we ook een stukje met Raad van die Staat straks om 8:30. We hebben weer een hele mooie voor u klaar liggen. En als u straks gaat meespelen en ook bellen naar de studio, dan maakt u een kans op een waardebon. Linda, die is er alweer om de telefoon dadelijk op te nemen. Rond 9:15 hebben we ons ideaal, dat is de promotieplaat. En om 9:30 hebben we instrumentale muziek. Vaste luisteraars, die weten het. Ook op de zondagavond tussen 8 en 10 komt er op Radio Ideaal veel Nederlandstalige muziek voorbij. Op Ideaal Plus doen we dat eigenlijk altijd al wel. Maar ik hoop dat u gezellig meeluistert. Dit is Sterk Zondagswerk. MUZIEK

Ja, ik vind dit zo'n onwijs mooi nummer van Petra Frey. Duitsstalige muziek, dus hoort u op Radio Ideaal en Ideaal Plus. Jan ten Open kwam nog voorbij met het nummer Jij bent alles, liefdesverdriet. Daar zong Henk Damen over. En de eerste in het rijtje was het nummer van Wil. En hij zong over de paraplu. De volgende, dat is dialectmuziek. En ja, het is een heel oud plaatje. En ze zingen volgens mij over een paard. Luister maar mee.

Anderhalf minuut over 8:30 op de zondagavond bij Radio Ideaal, maar ook bij Ideaal Plus. Hier zijn we dan weer met het spelletje Raad waar die staat. En ik heb vanavond een 7-tal aanwijzingen. Ik denk zelf dat die niet zo moeilijk is. En ja, u thuis gaat dat gewoon bepalen dadelijk. Want bij het juiste antwoord is het spelletje ten einde. En degene die het juiste antwoord geeft, die wint een waardebon. Beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys Zelhem. Ik zei het straks al, Linda is in de studio om de telefoon aan te nemen. En bij een juist telefoontje komt u in de uitzending. De eerste aanwijzing, ja, alweer zo'n vage die we wat vaker doen. Maar hier is die in ieder geval weer. En u reageert maar gewoon. Want als u niet reageert, weet u zeker dat u de waardebon ook niet gaat winnen. En de eerste is ik ben er al heel lang. Dus ja, wie is er al heel lang? Wat is er al heel lang? U belt me naar de studio 0314-377-970. Dus nogmaals, het nummer 0314-377-970. En de eerste aanwijzing is, ik ben er al heel lang.

0: Ideaal, goedenavond. Goedenavond, u bent in de uitzending.
1: Goedenavond.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Jos.
0: Jos, zeg het eens.
1: Ik denk dat het Gert is.
0: Gert. Ja, dat zou kunnen, Jos, maar is hem niet. Hé, dankjewel. Ideaal, goedenavond.

0: Hoi, met Tim.
1: Hoi, Tim, jongen.
0: Is het misschien een kaars?
1: Een kaars? Zou het kunnen zijn, maar is het er niet?
0: Oh, jammer.
1: Ja, je hoort dat zo weer. Hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, goedenavond, met Wim Bieslogger.
0: Dag Wim, hoi.
1: Is er een pak of een jas?
0: Nee, ook niet. Nee, zoek weer niet. Hé, hey, jo, ja, dankjewel. Jo, hoi. Zo, nogmaals de eerste aanwijzing geven. Ik ben er al heel lang.

Toen werd de tweede aanwijzing maar bij en dat is de volgende. Niet iedereen is gek op mij. Dus niet iedereen is gek op mij. U reageert maar naar de studio van Ideaal en wij zijn bereikbaar op 0314 377 970.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Met Colinda uit Braamt, goedenavond.
0: Hoi.
1: Is het misschien Sinterklaas?
0: Sinterklaas, ook een mooi antwoord. Maar is hem niet, Colinda? Ja, zeker had dat gekund, maar is hem niet. Hé, hey, dankjewel, Jeroen. Hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Met de neming.
0: Goeiedag, Jan.
2: Ik dacht, mens erg je niet.
0: Mens erg je niet, is er niet.
1: Oh.
0: Hé, hey, dankjewel.
2: Ajo.
0: Yo, hoi. Ja, en het lijkt erop dat Gert weer problemen heeft met zijn telefoon. 2 weken geleden, voor de vaste luisteraars weet ook wel, toen was hij er ook niet, kregen we ook vragen over van, hé, waar is Gert? Ja, vorige week was hij er wel en heeft vanavond ook verder nog niet gebeld. Dus misschien wel weer probleempjes. Hopelijk is hij volgende week er wel weer. Ja, ik geef u nog een keer de 2 aanwijzingen en dat zijn dus de volgende. Ik ben er al heel lang en niet iedereen is gek op mij. Ideaal, goedenavond.
3: Hoi, met Tim.
0: Tim.
3: Is het misschien de zon?
0: De zon, ja, die is inderdaad al heel erg lang, maar is niet het antwoord.
3: Hoi, jongen.
0: Hey, Tim, hoi.
3: Tot dadelijk,
0: Tim. Hoi, tot zo.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Met Richard.
0: Hoi.
1: Hoi René. Is het oude kaas?
0: Oude kaas is het ook niet, Richard.
1: Oké, dankjewel.
0: Jo, bedankt. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met Wim Witloggen.
0: Mooi, Wim.
2: Is het onze lieve heer?
0: Onze lieve heer is het ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel.
2: Yo.
0: Ja, helemaal goed. Yo, hoi. Ik zal u ook de derde aanwijzing geven. Er wordt verschillend over mij gedacht. Dus er wordt verschillend over mij gedacht.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond met Theo Donkers. Ik dacht een zendmast.
0: Een zendmast is het ook niet, Theo. We zoeken nog wat anders. Hé, hey, bedankt. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
2: Is het misschien de lucht?
0: De lucht? Ook de lucht niet, Tim. Moet je weer teleurstellen. Hé, hey, ik hoor je zo weer.
2: Ja, doei.
0: Doei, doei.

0: Met René, goedenavond.
1: Dank je met Theo Dongen, een heel ander ding, een handstoffer.
0: Een handstoffer, zoeken we ook niet, Theo. Hé, dankjewel, hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Goedenavond met Job.
0: Dag Job.
2: Hey.
0: Zeg maar.
2: Is het een asielzoeker?
0: Een asielzoeker, zoeken we ook niet.
2: Oh.
0: Hé, Job, dankjewel. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Met Miranda.
0: Miranda.
3: Is het een wolf?
0: Een wolf? Heel ander antwoord. Maar ook niet, Miranda.
3: Oké.
0: Okay. Jo, dankjewel. Jodo. Ideaal, goedenavond.
4: Met Colinda nogmaals.
0: Dag.
4: Is het politie?
0: Politie. Zoeken we ook niet, Colinda.
4: Oké.
0: Okay. Hey, jo, dankjewel. Heel bedankt. Jo. Ideaal, goedenavond.
5: Met Leo.
0: Goedenavond, Leo.
5: Is een keukenhulp, gereedschap zeg maar?
0: Ja, nee, zoeken we niet. Het is wat anders.
5: Oké.
0: Okay. Bedankt Leo, hoi.

0: Ik heb drie aanwijzingen voor u in eerste instantie. En dat zijn de volgende. Ik ben er al heel lang. Niet iedereen is gek op mij. En de tweede, of derde, sorry. Er wordt verschillend over mij gedacht. Ideaal. Goedenavond.
1: Oh, er wordt verschillend over mij gedacht.
0: Ja, klopt. En wat zoeken we dan?
1: Ja, zachte.
0: Zeg maar. Je bent in de uitzending.
2: Misschien regen.
0: Goedenavond, ideaal. Ben in uitzending. Met wie spreek ik?
2: Hoi, met Tess. Is het misschien regen?
0: Regen is het ook niet, Tess. Hé, hey, dankjewel. Joeroe. Ideaal, goedenavond.
3: Hoi, met Tim.
0: Tim, je mag het zeggen.
3: Ja. Is het misschien vuurwerk?
0: Is het ook niet.
3: Oh, jammer.
0: Hé, hey, bedankt. Joeroe. Ideaal, goedenavond.
4: Hoi, met
0: Siebe.
4: Vuurwerk.
0: Vuurwerk. Is net gezegd. Is het niet, Siebe?
4: Oh.
0: Hey, jo, dankjewel. Joeroe. Ideaal. Goedenavond.
5: Goedenavond. Is het antwoord de boer?
0: De boer. Ook een mooi antwoord. Ook niet. Dank u wel. Joeroe.
5: Joeroe.
0: We zullen nu ook de vierde aanwijzing geven. De eerste drie waren, ik ben er al heel lang. Niet iedereen is gek op mij. En de derde, er wordt verschillend over mij gedacht. En de vierde, ik ben er ook nog in heel veel soorten.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Hallo.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Teun.
0: Teun, zeg het eens.
1: Ik denk klimaatverandering.
0: Klimaatverandering is ook het antwoord niet, Teun.
1: Hey, jammer.
0: Joh, dankjewel. Joh, hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Ik dacht, kaarsen, die heb je ook in allerlei soorten.
0: Ja, klopt, Tom. Maar we hebben wat anders op papier staan, dus het is niet goed. Dankjewel, Tom. Joedoe. Ideaal, goedenavond.
3: René met Truus.
0: Dag Truus, goedenavond.
3: Zijn het pepernoten?
0: Pepernoten is ook het antwoord nog niet, Truus.
3: Oké.
0: We zoeken wat anders. Jo, dankjewel. Ideaal, goedenavond.
4: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
4: Ik weet het.
0: Nou, ik ben benieuwd.
4: Is het misschien onkruid?
0: Onkruid? Nou, moet je toch teleurstellen. We zoeken wat anders.
4: Verdienen we.
0: Ja, jojo, hoi. Hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Ja, René, met Benny.
0: Hoi.
5: Hey, ik zat te denken aan wortelen.
0: Nee, zijn het ook niet.
5: Oké, okay, we zoeken verder.
0: Ja, helemaal goed. Puzzel ze. Jodo. Nee, dat wordt hem nog niet.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Met Leo.
0: Hi.
1: Is het groente?
0: Groente, ook niet. Nee, dankjewel Leo. Hoi.
1: Doei.
0: Ideaal, goedenavond.
2: Hallo, met Teun.
0: Teun. Zeg maar.
2: Ik denk Zwarte Piet.
0: Zwarte Piet, ook niet Teun. Het is nog even anders. Jammer. Ja, prima, dankjewel. Met René, goedenavond.
3: Dag René, ik ben Wim nog een keer.
0: Wim, hoi.
3: Dus het aardappels.
0: Aardappels, zunt ook niet. Of appels. Ja, goed zo, dank je. Hoi. Doei, doei. Ideaal, goedenavond.
4: Goedenavond, met John Terhoven.
0: Hoi.
4: Zwarte Piet.
0: Zwarte Piet is ook een antwoord niet voor vanavond.
4: Hey. Kun je het antwoord wel geven dan?
0: Dat kan ik straks wel doen. Als het maar geraden is, dan kun je hem wel krijgen. Dus,
4: Ja, maar ik ga niet zo lang wachten.
0: Goed zo. Joe, hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Hallo, het is Sarah.
0: Hoi.
5: Is het misschien een spin?
0: Een spin is het ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel.
5: Ja, doei.
0: Jado. Ideaal, goedenavond.
6: Hallo, maar Daniel.
0: Daniel.
6: Ik dacht een hond.
0: Een hond? Zoeken we ook niet.
6: Oké.
0: Hey, heel bedankt. Hoi. De eerste vier aanwijzingen. En ik heb ook nog een vijfde. De eerste vier zijn. Ik ben er al heel lang. Niet iedereen is gek op mij. Er wordt verschillend over mij gedacht. En ik ben er in heel veel soorten. En de vijfde is. Bepaalde tijd van het jaar ben ik populairder. Dus bepaalde tijd van het jaar ben ik populairder. Ideaal, goedenavond.
7: Hoi, met Annelies.
0: Hoi Annelies, zeg maar.
7: Is het raam?
0: Wat zeg je?
7: Raam.
0: Nee, is het ook niet. Nee.
7: Oké.
0: Okay. Hey, dank je. Jodo. Met René, goedenavond.
8: Met Colinda, drie keer scheepsrecht, hoop
0: ik. Nou, ik ben benieuwd.
8: Pompoenen.
0: Pompoenen moet je toch teleurstellen, Colinda. Nee, moet gewoon een vierde keer proberen, ja?
8: Nou, wie weet.
0: Ja, okay. Goed zo. Jodo, hoi. Ideaal, goedenavond.
1: Met Leo.
0: Hoi.
1: Is het speculaas?
0: Speculaas? Ook nog niet.
1: Okay.
0: Dankjewel, hoi. Goed, we gaan meteen over naar een volgende beller. Ideaal, goedenavond.
9: René met Truus.
0: Dag Truus.
9: Zeg eens. Is het een paddenstoel?
0: Een paddenstoel. Ook nog niet.
9: Oké.
0: Okay, jo, bedankt. Jo, hoi. Goed, we wachten even op een stukje muziek, want CD is ten einde. Ideaal, goedenavond.
10: Hoi met Sibbe.
0: Hoi.
10: Is het een paddenstoel?
0: Een paddenstoel. Nee, is het niet.
10: Nee.
0: Jo, bedankt. Hoi. Okay. Met René, goedenavond.
11: Ja, mooi, met René.
0: Hoi.
11: Sigaretten.
0: Sigaretten? Nee, zijn het ook niet.
11: Ach,
0: ja. Heel bedankt. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
12: Hoi, met Tim.
0: Tim.
12: Is het misschien een griepprik of een prik?
0: Nee, geen van allen. Nee, is het in ieder geval niet. Ja, dag Tim. Hoi. Ideaal, goedenavond.
13: Ja, goedenavond met Job.
0: Dag Job.
13: Hallo.
0: Zeg het eens.
13: Is het een chocoladeletter?
0: Een chocoladeletter. Zoeken we ook nog niet.
13: Oh.
0: Nee. Hey, ja. Dankjewel Job. Hoi. Ideaal. Goedenavond.
14: Goedenavond met Renate. Zijn het chrysanten?
0: Zijn het ook niet.
14: Oh, dankjewel.
0: Hé, hey, bedankt. Hoi. Ideaal. Goedenavond.
15: Goedenavond met Tanja.
0: Tanja.
15: Hey, hallo. Ik dacht dat het ijs is.
0: IJs? Nee, is ook het antwoord niet.
15: Helaas.
0: Hé, hey, jong, bedankt.
15: Jo.
0: Ideaal, goedenavond.
16: Met Theo Donkers, goedenavond. Ik dacht oliebollen.
0: Oliebollen zijn het ook niet.
16: Nee, ik dacht dat maar geen oliebollen zijn, dat je persoonlijk.
0: Helemaal goed, dag Theo.
16: Jo.
0: Hey. Ideaal, goedenavond.
17: Hallo, met Sarah.
0: Sarah, zeggen dus.
17: Zijn het misschien paaseitjes?
0: Paaseitjes, ook niet.
17: Hey,
0: ja, dankjewel Sarah.
17: Doei.
0: Doei, doei. Ideaal, goedenavond.
18: Met Jan Heem.
0: Dag.
18: Ik zeg pepernut.
0: Pepernoten of pepernutten? Nee, geen van beide zijn het. Jo, dankjewel Jan. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
19: Hoi, met Tim.
0: Nou, laat eens horen Tim.
19: Oh, ja.

0: sorry. Is het misschien een schaats?
1: Een schaats? Zoeken we ook niet, Tim.
0: Nee.
1: Okay. Nee, bedankt. Joe. Ideaal. Goedenavond.
2: Hoi, mijn Annelies.
1: Annelies, zeg er dus.
2: Kastanjes.
1: Wat zeg je?
2: Kastanjes.
1: Kastanjes. Nee, zijn het ook niet. Nee. Okay. Hey, bedankt voor bellen. Joeroe. Ideaal.

0: Want ja, ben ik populairder. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, maar Wim is morgen weer.
0: Mooi.
1: Wil het eieren?
0: Zijn het ook niet.
1: Ook niet.
0: Hé, hey, dankjewel. Jodo. Jo, ideaal, goedenavond.
2: Hoi, met Siebe.
0: Siebe.
2: Is het ijs?
0: IJs is het ook niet. Nee.
2: Oké, okay, dankjewel.
0: Hey, jo, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Hoi, met Tim.
0: Tim.
3: Ja, ik hoor er al een beetje. Ik wou ijs bellen, maar dat is hiervoor al gebeld.
0: Ja, klopt. Dus net hiervoor gezegd. Moet je even een ander antwoord bedenken, ja?
3: Oké, dat
0: gedaan. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Hoi, met Tess.
0: Tess, zeg maar.
4: Een kermisattractie.
0: Een kermisattractie is het ook niet. Nee, hey, dankjewel.

0: Met René, goedenavond.
1: René, met Ruud nog een keer.
0: Hoi.
1: Een spinnenweb.
0: Een spinnenweb is het ook niet. Nee.
1: Oké. Okay,
0: hey, dankjewel. Hoi. Ik zal u ook de zesde aanwijzing geven. Ik ben er ook op heel veel manieren. Dus ik ben er ook op heel veel manieren. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, goedenavond, Dina. Zijn het nieuwjaarsrolletjes?
0: Nieuwjaarsrolletjes zijn het ook niet, Dina.
2: Oh, dank je.
0: Het is nog een ander antwoord. Goed, dank je wel. Oh, dat begint te fluiten. Ideaal, goedenavond.
3: Hoi, met Tim.
0: Tim.
3: Is het misschien
0: maiskneuzen? Nee, maiskneuzen is het ook niet, Tim. Hé, hey, joh, dank je wel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Met Theo Donkers, goedenavond. Ik dacht handschoenen.
0: Handschoenen zijn het ook niet. Hé, hey, joh, dank je wel, Theo. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, René met Ruus.
0: Hoi.
1: Is het jeuk?
0: Jeuk is het ook niet. Hé, hey, dank je wel. Joe. Ideaal, goedenavond.
5: Hallo, met Siep. Is het toevallig Sinterklaas?
0: Sinterklaas is het ook niet, Siep.
5: Dankjewel.
0: Jo, dankjewel. Jo, hey. We gaan meteen kijken naar de volgende bellen of luisteren. Ideaal, goedenavond.
6: Goedenavond, met Arno.
0: Arno.
6: Is het misschien soep?
0: Nee, is het ook niet.
6: Oké.
0: Okay, hey, jo, dank je. Ik zal ze u alle zes even geven. Ik ben er al heel lang. Niet iedereen is gek op mij. Er wordt verschillend over mij gedacht. Ik ben er in heel veel soorten. Bepaalde tijd van het jaar ben ik populairder. En ik ben er op heel veel manieren. U belt me naar de studio 0314-377-970. Als u belt en u geeft het antwoord, dan heeft u een waardebon gewonnen. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, we zijn in uitzending.
7: Goedenavond, met John te hopen. Is het muggen?
0: Nee, zijn het ook niet. Hé, hey, dankjewel, hoi. Ideaal, goedenavond.
8: Maar Daniel.
0: Daniel.
8: Ik dacht een huissleutel.
0: Huissleutel, nee, is ook het antwoord niet.
8: Oké.
0: Okay. Hé, hey, bedankt. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, René met Ruus.
0: Dag.
1: Is het een molshoop?
0: Een molshoop is het ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Joedoe. Met René, goedenavond.
9: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
9: Is het misschien stamppot?
0: Nee, ook geen stamppot. Hé, hey, joe, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
10: Goedenavond.
0: Met wie spreek ik?
10: Ik dacht met Shudo Cat. Ik dacht een Afrikaanse blafbek.
0: Mooi antwoord, zoeken we ook niet. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond. Jan? Nee, is het ook niet, Jan. Jan zegt hutspot, is ook het antwoord niet. Fluit naar hal, dus we gaan kijken of een volgende beller beter is verstaan. Ideaal, goedenavond.

0: Ja, hallo, met Sarah. Is er misschien een zwembad?
1: Een zwembad is het ook niet. Hey, Joop, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Hoi, met Annelies.
1: Hoi.
2: Is het boerenkool?
1: Boerenkool is het ook niet.
2: Oké.
1: Okay. Hey, Joop, dankjewel. Ideaal, goedenavond.
3: Goedenavond, René, maar ben je nog een keer?
1: Hoi.
3: Ik zat te denken aan stamppot.
1: Stamppot? Nee, zoeken we niet, Benny.
3: Oké, okay, we zoeken verder.
1: Prima, dankjewel. Jo, ideaal, goedenavond.
4: Ja, bij Wim.
1: Wim.
4: Is het een kerstboom?
1: Een kerstboom is het ook niet.
4: Ook niet?
1: Nee,
4: nou, prima. Dan stop ik ermee.
1: Ja, zie maar.
4: Goed zo.
1: Jojo, hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Met je donkers.
1: Ja.
5: Vakantie.
1: Vakantie is het ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
6: Christine.
1: Hoi.
6: Hoi. Ik dacht van Balkenbrij.
1: Balkenbrij, ook niet. Nee. Hé, hey, nee. Jo, dank je. Jo, oh, hoi, Christine. Okay. Jo. Nou, we doen nog een aanwijzing. Je moet wel geduld hebben met mij. Dus je moet wel geduld hebben met mij. Ideaal, goedenavond.
7: Met Leo.
1: Hoi.
7: Is het een veiligheidshesje?
1: Nee, zoeken we ook niet. Nee.
7: Okay.
1: Hey Leo, dankjewel. Even kijken, volgende beller. Ideaal, goedenavond.
8: Hoi, met Tim.
1: Hoi.
8: Is het misschien een muts?
1: Een muts? Nee, is het ook niet.
8: Okay, jammer.
1: Ja, okay. Goed zo, dankjewel. Ideaal, goedenavond.
9: Goedenavond, met je douwe.
1: Hoi.
9: Ik zat te denken aan gewassen.
1: Gewassen zijn het ook niet.
9: Oh,
1: hey, yo, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
10: Goedenavond met Renate. Is het wild?
1: Wild is het ook niet, Renate.
10: Dankjewel.
1: Hey, yo, bedankt. Ideaal, goedenavond.
11: Hoi, met Siebe.
1: Siebe.
11: Is het vissen?
1: Wat zeg je?
11: Is het vissen?
1: Vissen? Nee, het is ook geen vissen. Nee, het is een ander antwoord. Ja, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
12: Goedenavond, met Birgit.
1: Hoi.
12: Is het stoofpot?
1: Nee, is het ook niet stoofpot.
12: Oké, dankjewel.
1: Hey, yo, bedankt. Ideaal, goedenavond. Met wie spreek ik? Hoi. Brian? Nee, is het ook niet, Tim. Nee. Hé, hey, dankjewel. Joe. Oh, dat gaat niet helemaal zoals het hoort. En nu hebben we hem wel. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, ideaal. U bent in uitzending. Ideaal, goedenavond.
13: Ik dacht, geduld is een schone zaak.
1: Geduld is een schone zaak. Klopt inderdaad, maar is niet antwoord.
13: Hey, jammer.
1: Jo, bedankt, Tom. Ideaal, goedenavond.
14: Goedenavond, met Renate. Ik wilde stoofpot zeggen, maar ik hoorde al dat fout was. Dus, ik weet het even niet. Sorry.
1: Nou, moet je dadelijk even weer bellen. Jodo, Renate. Ideaal, goedenavond.
15: Met Daniel.
1: Hoi.
15: Ik dacht de huisarts.
1: Nee, is het ook niet. Hey, dankjewel. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, René, maar ben je nou.
1: Hoi.
3: Ik zat te denken aan popcorn.
1: Popcorn is het ook niet.
3: Oké. Okay. Nee.
1: Jo, bedankt. Jo, jo, jo, hoi. Ideaal, goedenavond. Ideaal, goedenavond. Ja, ik heb nog een 8e aanwijzing. Ik ben er ook nu. Dus ik ben er ook nu. Ideaal, oh, even kijken, die moet ik hebben. Ideaal, goedenavond.
16: Goedenavond.
1: Met wie spreek ik?
16: Joke Emsering.
1: Dag Joke.
16: Dag.
1: Wat denk je wat het is?
16: Beukennootjes.
1: Beukennootjes zijn het ook niet.
16: Oké.
1: Okay. Jo, Joke, dankjewel. Jodo, ideaal, goedenavond.
17: Met Annelies.
1: Annelies.
17: Ik een mandarijn.
1: Een mandarijn is het ook niet.
17: Oké. Okay,
1: jo, dankjewel. Ideaal, goedenavond.
18: Hoi, met Siebe.
1: Siebe.
18: En het pepernoten.
1: Pepernoten zijn het ook niet.
18: Oké, okay, dankjewel.
1: Hey, jo, bedankt. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, ideaal.
19: Jan van der Laars.
1: Dag Jan.
19: Hey, ik denk hondendrol.

0: seconden erop.
1: Nee, is het ook niet. Nee.
0: Oh, jammer.
1: Hé, hey, joh, bedankt. Yo, hey. Ik zal u alle acht nog zelf op een rij zetten, want het is al bijna 9 uur. Ik ben er al heel lang. Niet iedereen is gek op mij. Er wordt verschillend over mij gedacht. Ik ben er in heel veel soorten. Bepaalde tijd van het jaar ben ik populairder. Ik ben er ook op heel veel manieren. Je moet wel geduld met mij hebben. En de achtste is, ik ben er ook nu. Dus ik ben er nu. Wat zeg maar. Ideaal. Goedenavond, Daniel.
0: Ja, Daniel.
1: Zeg maar.
0: Handhaving.
1: Nee, is het ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Jo, ideaal. Goedenavond.
2: Met Sarah.
1: Hoi.
2: Is het misschien een pompoen?
1: Nee, het is ook geen pompoen. Hé, hey, jo, dank je. Jo, ideaal. Goedenavond.
3: Christine.
1: Dag.
3: Dag. De duisternis.
1: De duisternis. Is het ook niet.
3: Oh.
1: Hé, hey, dankjewel, Christine. Jo. Ja, we wachten even op een volgende beller. Ja, wat is er nu op de radio? Zeg maar, ja, wat, onder welke categorie valt dit? Ideaal, goedenavond.
4: Hoi, met Tim.
1: Tim.
4: Is het misschien een slak?
1: Een slak? Is het ook niet? Nee.
4: Oh, jammer.
1: Hé, hey, dankjewel. Okay. Jo. Ideaal, goedenavond.
5: Met Leo.
1: Hoi.
5: Is het een klok?
1: Een klok is het ook niet. Nee, hé, hey, dank je.
5: Okay.
1: Ideaal, goedenavond.
6: Goedenavond. Ik zat te denken...
1: Met wie spreek ik?
6: Ik zat te denken aan het weer.
1: Het weer? Nee, het is ook het weer niet. Nee. Hé, hey, dank je wel. Ideaal, goedenavond.
7: Ik
1: moet
7: hem al niet meedoen.
1: Hé, hey, Truus, zeg er eens.
7: Is het een spel?
1: Een spel is het ook niet, maar je zit er wel kort bij, hoor. Ja, dankjewel.
7: Okay, joe.
1: We gaan meteen over naar een volgende beller. Ideaal, goedenavond.
8: Hoi, met Koen.
1: Koen.
8: Is het een... de wind.
1: De wind? Nee, het is ook de wind niet, Koen.
8: Ah, jammer.
1: Heel bedankt. Ideaal, goedenavond.
9: Hallo, met Sarah.
1: Sarah.
9: Is het het spel Raad waar die staat?
1: Het is ook het spel Raad waar die staat niet, maar je zit er wel heel kort bij. Ja? Jo, dank je. Jo.
9: Doei.
1: Ideaal, goedenavond.
10: Goedenavond met Jos.
1: Jos.
10: Is spelletje.
1: Spelletje? Ook niet. Nee. Goed zo. Jo. Ideaal, goedenavond.
11: Hoi, met Tim.
1: Tim.
11: Is het misschien een radio?
1: Een radio is het ook niet.
11: Oh, jammer.
1: Ja, goed zo. Jodo. Ideaal, goedenavond.
12: Christine.
1: Dag.
12: De uitzending.
1: De uitzending is het ook niet. Jo, dank je. Jo. Ja, het is, Raad waar die staat is ook iets. En dat is op de radio. En je kunt ook met heel veel van die stukjes. Ik heb er echt geen geduld voor, maar ideaal, goedenavond.
13: Met Miranda.
1: Miranda.
13: De volle maan.
1: De volle maan is het ook niet.
13: Oké. Okay.
1: Nee, dank je. Joe. Ideaal, goedenavond.
14: René, is het een quiz?
1: Een quiz is het ook niet. Dankjewel, Truus. Joe. Even kijken. Een volgende beller. Ideaal, goedenavond.
15: Ik ben
1: Gerrie.
15: Hallo. Ik denk een puzzel.
1: Een puzzel, Gerrie. Je belt vanavond 1 keer en je hebt hem goed.
15: Ja,
1: nou. Ja. Ja, het was wel heel moeilijk. We kwamen een klein beetje in de richting. Maar het was nog niet de puzzel wat ik wilde horen. Gerrie, nog steeds hetzelfde adres in Hengelo?
15: Ja.
1: Nou, dan gaan we daar de waardebon naartoe sturen. En dan kun jij mooi een keer naar Zelm toe voor, om naar Alles en Top 1 Toys te gaan. Ja?
15: Dat komt goed.
1: Hartstikke mooi, Gerrie. Gefeliciteerd.
15: Joero.
1: Inderdaad, het antwoord een puzzel, geraden door Gerrie Eenink uit Hengelo Gelderland. 1 antwoord vanavond en ook de juiste. Ik ben er al heel lang. Niet iedereen is gek op mij. Nee, dat is niet wat voor mij, dus zat een puzzelen. Er wordt verschillend over mij gedacht. Ik ben er in heel veel soorten. Bepaalde tijd van het jaar ben ik populair. Meestal in het najaar en in de winter en zo. Ik ben er op heel veel manieren. Je moet wel geduld hebben met mij. En ik ben er ook nu. Ja, Raad waar die staat is ook een soort puzzel. Goed, we wachten even op een stukje muziek. En deze muziek zult u niet zo heel vaak horen op de zondagavond, want zover komt het meestal niet. Ik wil natuurlijk Rijnt en Gerrie.

Fokkink bedanken voor deze hele mooie Raad van die Staat. Linda voor het aannemen van de telefoon. Volgende week zondagavond om 20:30 is dit spelletje er weer. En Gerry krijgt de waardebon beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys in Zelhem.

Dus mijn liefde voor jou blijft altijd bestaan. Die gaat nooit meer voorbij.

Ja, bijna onmiskenbaar geluid van de Sunstreams. En zij zongen over Huil maar niet om mij. Daarmee werd het alweer 9:09 op de zondagavond. Dit is Sterk Zondagswerk, te beluisteren op de zenders Radio Ideaal en Ideaal Plus. Mijn naam is René Regelink. Over een minuut of 10 hebben we ons ideaal, onze promotieplaat. 9:30 instrumentale muziek. En voor de rest lekker veel non-stop muziek.

0: Prachtig mooie plaat en is ook nog heel erg toepasselijk. Zeker komende week met temperaturen. Het zal wel niet meer 30 graden worden, maar het gaat wel die richting op. En Henk Wijngaard had een vooruitziende blik met zijn nummer Major Lijn. We zijn toegekomen aan ons ideaal, onze promotieplaat. En dat doen we de komende week met de nieuwste plaat van de zanger Sven Versteeg.
1: Dit is deze week

Prachtig mooi, deze van Lucas en Gea. En ze zongen over Het is mijn hart. Daarvoor een nummer uit 1961 van Ricky Nelson en Hello Mary Lou. Maar Radi Ensemble kwam nog voorbij met O Susanna. Corrie Konings zong nog een hele mooie van Nog een keertje Overdoen. In de eerste in het rijtje van vijf dit keer was muziek van Sven Versteeg. En dat is meteen ons ideaal. Dan hebben we nog een paar felicitaties te doen. Vandaag is jarig Anita Schiphorst uit de Toldijk. En morgen is jarig Gerbert Lusink uit de Halleheide. Gerbert wordt morgen 60 jaar. Gefeliciteerd beide namens de vrienden. En voor jullie een mooi stukje instrumentale muziek.

0: De mooie dame Tamara Tol en nummer is getiteld Laat mij nu maar alleen. Daarvoor die lekkere meezinger van The New Four en Halverwege Amsterdam. De nieuwste plaat van Mark Pirger kwam nog voorbij. En de eerste in het rijtje was de instrumentale van Jerry Sebastian. En het nummer is getiteld The Trumpet Holiday. Verder met een hele mooie Engelstalige plaat.
1: This is the story of El Luter. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

armen. En de eerste in het rijtje van drie was muziek van Boniem en dat was Elute. Kregen vanavond nog een telefoontje van Tom Pelikaan uit Brummen. Hij wilde nog graag een plaat horen. Nou Tom, dat doen we ook zeker met de laatste voor vanavond in Sterk Zondagswerk. Een nummer van The Cats in the House. En het nummer is getiteld Mooie Tiet. Bedankt voor luisteren naar Sterk Zondagswerk voor vanavond. Dit programma is er weer volgende week zondag. En ik hoop dat u er dan weer bij bent. En misschien gaat u wel weer mee spelen met Raad van die Staat. Blijf lekker luisteren. Kijk voor het laatste nieuws op onze website rtwideaal.nl. Hele goede week en tot volgende week. Goed gaan!

Zo'n plaat van Jannes waarbij je eigenlijk niet stil kunt zitten of kunt staan. Lekker een beetje meedijnen. Deze dus van Jannes, dan kijk ik jou even aan. Sylvia en Ronaldo kwamen nog voorbij met In Jouw

0: stall.
1: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Rie. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB-fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn.

Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn drie mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook vier mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als derde over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht.

en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt,

Nachtlijn. Jouw gids door de nacht. Dit is deze week

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer, het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.